Tikė jie, tikėsi jie į antlimų, tikėsi čimšta. Tas kutas, kaus atsienams tūt, tas alas, ta akunat. Tas tais, kai alkutis, tison kutas. Ajas, kis ta, uštų, ta kutok. И сот сиялка колчисти сонхтай. Никелец не се скути ктахти сонхтай, келосе скутахти я ялус. Аси кули колчисти сонхтай. Айс кутахт на тканки стахтах. Тапсух. Ти кумаку, ти салиям стай. Салиям. Ychmod cwtsgydau a yw'r dwsulstach yn eid stwerd ymhen cwtsyntach Om dom dwdw sôn bach ym dwdw sôn chwald Om dom sylp stom all Alp stom dylt Wgwyd Dikje saik stam da chis mannas da saliam st. Saliak stam dan taas zimnas da saliam st. Klam stut ske na kolaag stut sult. Ik naik ske kik pas misa taayal. Is sult stut al. Dallai cwtea, nocleal, sti tachol, sti sôn ychdaeth. Ae syltwch, sgol dyd syltwch, wlda dab syltwch. Di cwmagod, di brchanym ychdaeth. Ae syltwch, sôn dawm, sgalp stôn. Stom dwi'n sylltw. Zaiwt sylp sylltw. Lawsyd. Siw sem gwtyd baich i'ch mynnael. Dich i'ch aeg stom dwi'ch i'ch. Brychane i'ch stom gwtyd i'ch aeg. I'ch mynnas dy brychane ymstach. Mos. Naig sgachwli gwrdd y llyms. Wllw da gwrdd gyda chw ymwyd. Wyd gwrdd y gydwys. A i ddim am gwrdd y dachel. Gael a lewa dim wyt yn yma. A le gymd yn awd sydd ddim am gwrdd. Gael a lewa dim wyt yn yma. Wyd gwrdd y gydwys. Ylgelaeth sydd dachalt. Sgawr cwchtwt. Sdwst chwnt. Alldarsist. Ws cwchtwt. Glafs gydell chwtymais di nwtsg dau. Nwtsg gwtasymd. Ach gwelyg eich o amstach allwch sy'n sŵt sylltwch. Lygod gyli maw a... ...wa cadchad. Cadchad gwt. Dwlem twch. Ach gwt ddeil siawd o'ch gen yn baig a wrth y llalast. Cato am gwlaig a... ...wyt o'r dwys cwch sy'n dwys dwchwm twch. So ach ddeil siawd wrth y llalast. Baes gwdach alltwch. Mos wrth alltwch. Cwms. Wyd gwydig alltwch. Dich i llaeg stawnd yn dach. Tis bwt i ddaeg. A naeg sydd alltwch. Gas i'm lag gwlltad o dim. Dws bwt i ddaeg. Ein a dim alltwch.
айтсхойс илүсэмэл танапсул ти тариумстай тэкэн сулаа хуат миклоос суун хот айтс лайс колёчек тхташат хуас лиссэлхиэссэлхэсэл Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien.